0: adi dannaashe e kalaange e insana imtihan kurawa ad eena ge rizq dat kurawa fi hindu fahe eena bunate timange veri ras kalaange timan nikamet kurawa fi
1: kalla bal la tukrimuna al yatim
0: hamahila ehna kunwane adi kit tiyabami yatimun namma koshan nuhitamwe